weet wel, ik kan niet keer weer boegelen met een magine. Keer lilo ik en dat ik mijn vagina in hoge. Nog een keer olaka. Nog een malle manna love. Ah, en dan nog een olana, ah, na pohuno. Ik ging mij houden en ota, en nog een malle manna ota. En nog een akka ohula. Ewe wanna kijk naar, elilo ewai. Ah, na pohuno. Make it one, Michael, and my ear. Make it one, Michael, and my ear.